U luistert bij de Concertzender naar de muziek voor de film The Adventures of Robin Hood, avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938. U hoort het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stroberg. En de muziek is uiteraard van Erik Wolfgang Korngold. We gaan luisteren nog naar een aantal tracks. Helaas vanwege de tijd halen we denk ik niet het eind van de film.

En tot zover dit programma tussen Concertzaal en Filmtheater, samengesteld door Kees Hoornbeek, met dit keer muziek van The Adventures of Robin Hood.

Beste luisteraars, u heeft de tune natuurlijk herkend, dus u weet dat ik u ga begroeten bij The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, Johnny Dankworth. We beginnen met het thema uit Saturday Night and Sunday Morning uit 1960. In 1960 werkte componist Johnny Dankworth voor regisseur Karel Reis. Dat is een Tsjechische filmmaker die uit het communistisch Oostblok naar Engeland was gekomen. Saturday Night and Sunday Morning is een sociaal drama over een fabrieksarbeider, gespeeld door Albert Finney, die zich fel verzet tegen zijn armoedige status. En dan moet hij ook nog zijn relaties met twee vrouwen zien te regelen. U hoort één thema uit de Dankworth score, uitgevoerd door Werner Müller en his orchestra.

Johnny Dankworth componeerde in 1961 de eerste herkenningstune voor The Avengers. U weet misschien nog die spannende televisieserie die bij ons bekend stond als De Wrekers. Geheimagenten John Steed en Emma Peel speelden de hoofdrol. Overigens is de latere versie van het Wrekers-thema van componist Laurie Johnson bekender geworden. Maar goed, nu het origineel in een uitvoering van John Gregory and his orchestra.

Regisseur Daniel Petrie maakte in 1966 in opdracht van producent Joseph E. Levine een film over miscommunicatie. De titel? The Idol. Het verhaal speelt zich af in swinging Londen en het is wel passend, maar niet zo in positieve zin. Een dominante moeder, Jennifer Jones, pusht haar zoon, gespeeld door zanger John Layton, om iets van zijn leven te maken. Maar de verlokkingen van de popmetropool zijn voor de moderne jeugd te groot. Componist John Dankworth, hoor goed, geen Johnny meer, moest in zijn score de persoonlijke dramatiek in de deftige huizen aan Kensington Square combineren met het nieuwe verschijnsel van de discotheek. Dankworth, voormalig arrangeur van de Ted Heath Band, kon als geen ander London Jazz en het studioorkest hiervoor inzetten. Dankworth zelf dirigeert zijn score.

We gaan verder met Boom uit 1968. En de film Boom kan gezien worden als een poging van het glamour-koppel Elizabeth Taylor en Richard Burton om in 1968 meer te betekenen dan voer voor de roddelbladen. De intellectuele verfilming van het Tennessee Williams toneelstuk The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore gebeurde door experimenteel cineast Joseph Losey. Maar ja, volgens publiek en kritiek viel dat net zo leeg als het leven van de vrouwelijke hoofdpersoon die in haar villa aan zee plots wordt verrast door het aanzeilen van een berooide dichter. John Dankworth componeerde een liedje voor de film Hideaway dat wordt gezongen door Georgie Fame. De tekst is van Don Black, bekend van Thunderball en Born Free. Voor de titelsong van Born Free won hij een Oscar, samen met John Barry. Barry op zijn beurt componeerde de complete filmscore van Boom en zal dus Don Black hebben aanbevolen bij John Dankworth. In een volgende aflevering van Jazz in de Film, eigen muziek van John Barry, dan laten we het jazzy thema horen dat Barry voor Boom componeerde.

0: John Dankworth was getrouwd met zangeres Cleo Lane. Cleo Lane werd in 1927 geboren in Londen als dochter van een Jamaicaanse vader en Engelse moeder. Op haar 25ste deed ze auditie bij de Dankworth Band en ze werd aangenomen. John Dankworth componeerde en arrangeerde veel nummers voor haar. Ter aanvulling van deze aflevering hoort u muziek die niet speciaal voor film is geschreven. In 1973 trad het echtpaar Dankworth Lane op in Carnegie Hall in New York. Ze gaven daar een tribute aan het Amerikaanse publiek dat hen beide in het hart had gestolen. Dankworth bewerkte tekst en muziek van de folksong I Know Where I'm Going, waarvan trouwens niet duidelijk is of het een originele compositie van hem is of een Engelse traditional.
1: Good evening, everybody. We'd like to introduce you to Miss Cleo Lane.

Het liedje Play It Again Sam werd niet voor een film gecomponeerd. Maar de titel is wel geïnspireerd door de veel geciteerde uitspraak uit de film Casablanca uit 1942. En die uitspraak is klassiek geworden, maar dan wel incorrect. Ingrid Bergman zei in de film tegen Dooley Wilson aan de piano: Play it, Sam. Play as time goes by. John Dankworth's hommage heeft zang van Cleo Lane en pianobegeleiding van Dudley Moore. Het is een opname uit 1982.

0: Sam, we'll play it again, Sam. Thank you, Sam.
1: Nu nog twee songs die Dankworth heeft gecomponeerd voor en samen met zijn vrouw Cleo Lane. Het komt voor van het album Best Friends met gitarist John Williams. My Day Has Started With You and Charms. U hoort Cleo Lane zang, John Williams Spaanse gitaar.

In de jaren 80 had John Dankworth een kwartet met Stan Tracy. Voor hem schreef hij samen met zijn dochter, zangeres Jackie Dankworth, het nummer Stan the Man. Een jaar later werd de titel gewoon The Man. In 2004 voerde Dankworth het opnieuw op en nu tijdens een reunie met zijn oude vriend Danny Moss. Ze zijn beide ernstig ziek geweest, maar kunnen nog spelen. Tenor

saxofonist Danny Moss overleed in 2008, John Dankworth in 2010. Naast Dankworth en Moss hoort u John Harler piano, Dave Green bas en Alan Ganley op drums. The Sound of Movies is een programma van Kees Hoogenberg.

0: U luistert naar het programma van de Concertzender en deze tune laat weinig te raden over, denk ik. We staan aan het begin van een nieuw uur met filmmuziek in The Sound of Movies. En het wordt filmmuziek van Harry Warren. Aflevering 2 gaat u beluisteren. We beginnen met thema's uit de diverse filmmusicals van Busby Berkeley uit de periode 1933-1935, teksten L. Dubin. U hoort een introductie van George Raft en verder de stemmen van Dick Powell, Ruby Keeler en Winifred Shaw. Ze worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Ray Heindorf en Leo F. Vorbstein. Songs stammen uit de films Gold Diggers of 1933, Dames 1934 en Gold Diggers 1935.
1: I hit Hollywood 1928. I was hungry for everything. Food, drink, clothes, money. There was nothing around, not even a good time. The whole country was on the breadline. Not only me, but I got lucky. For everybody else in the 30s, it stinks. But one guy comes along to relieve everybody on relief. Busby Berkeley, escape artist. In a sense, the Depression created him with one number. We're in the money. From Gold Diggers of 1933, he fills everybody's belly with hope.

0: are you?
1: You'll find out.
2: This is how I feel about you.

U luistert naar The Sound of Movies met filmmuziek van Harry Warren. We gaan verder met The Belle of New York, een romantische musical van Charles Walters uit 1952. Teksten geschreven door Johnny Mercer. U hoort de stemmen van Fred Astaire, Richard Beavers en Anita Ellis. U hoort ook MGM Studio Chorus en het MGM... U luistert naar The Sound of Movies met filmmuziek van Harry Warren. We gaan verder met The Belle of New York, een romantische musical van Charles Walters uit 1952. Teksten geschreven door Johnny Mercer. U hoort de stemmen van Fred Astaire, Richard Beavers en Anita Ellis. U hoort ook MGM Studio Chorus en het MGM Studio Orchestra. En dat allemaal onder leiding van Adolf Deutsch.

0: En met deze filmmuziek uit The Belle of New York, een romantische musical van Charles Walters uit 1952, besluiten we deze aflevering van The Sound of Movies. U hoorde in het laatste stuk onder andere de stemmen van Fred Astaire, Richard Beavers en Anita Ellis. En verder het koor van de MGM Studio en ook het orkest van deze studio. Alles onder leiding van Adolf Deutsch. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.
1: Wanna be naughty, naughty but nice, see if I may.

Dit is de Concertzender met tussen Concertzaal en Filmtheater. Klassieke filmscores. En deze keer de muziek voor de film The Seahawk van Erich Wolfgang Korngold. Geboren in Oostenrijk in 1897 en overleden in Hollywood in de Verenigde Staten in 1957. The Seahawk is een avonturenfilm van Michael Curtis uit 1940 met Errol Flynn in de hoofdrol. Erich Wolfgang Korngold, die de muziek schreef, kreeg van de Film Academy een nominatie in de categorie Beste Filmscore. Luistert u naar de BBC Philharmonic onder leiding van Rumun Gamba.

U hebt geluisterd naar muziek voor de film The Seahawk, gecomponeerd door Erich Wolfgang Korngold, die hiervoor van de Film Academy een nominatie in de categorie Beste Filmscore kreeg. The Seahawk is een film van Michael Curtis uit 1940 met Errol Flynn in de hoofdrol. U hoorde de BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba. Alles is natuurlijk nog eens terug te kijken en ook eventueel terug te luisteren via onze website www.concertzender.nl. Tussen Concertzaal en Filmtheater is voor de Concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

En dit is de Concertzender met het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater. In deze aflevering kunt u luisteren naar de Oostenrijkse componist Erich Wolfgang Korngold. En die leefde van 1897 tot 1957. En dit is de vierde aflevering over Korngold. En deze keer aandacht voor de muziek van A Midsummer Night's Dream. Een verfilming van het gelijknamige stuk van William Shakespeare. De film werd gemaakt in 1934 door Max Reinhardt. En Korngold maakte gebruik van de toneelmuziek van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. U kunt luisteren naar een uitvoering door het Deutsches Symfonieorchester Berlin onder leiding van Gerd Albrecht en het Rundfunkkoor Berlin. Solisten Selina Lindsley, sopraan, Michelle Breed, mezzosopraan, Scott Wire, tenor en Michael Bird, bas.

U heeft geluisterd naar de filmmuziek van A Midsummer Night's Dream, een verfilming van het gelijknamige stuk van William Shakespeare. En de film werd gemaakt in 1934 door Max Reinhardt. En Korngold was de componist en die maakte gebruik van de toneelmuziek van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. En de uitvoering lag in handen van het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Gert Albrecht. En werd ondersteund door het Rundfunkkorps Berlin met solisten Selina Lindsley sopraan, Michel Breed mezzosopraan, Scott Wire tenor en Michael Bird bas. Samenstelling van dit programma Kees Hogenbeerk.

Op de Concertzender gaat u luisteren naar The Sound of Movies, met deel 3 in onze serie Gefilmde Optredens. Deze keer gewijd aan Xavier Cugat, oftewel Xavier Cugat, want hij was een Amerikaans bandleider van Catalaanse origine. Hij werd geboren in Gerona op 1 januari 1900 en stierf in Barcelona op 27 oktober 1990. Zijn familie emigreerde naar Cuba toen Xavier 5 was. Als teenager leerde hij viool spelen in het Teatro Nacional in Havana. Hij speelde in het orkest van het theater en werd opgeleid als klassiek violist. Later begeleidde hij Enrico Caruso bij een van diens tournees. Op 6 juli 1915 arriveerde Cugat en zijn familie als immigrant in New York, aan boord van het SS Havana. Aan het begin van zijn showbusiness carrière, tijdens de Tango Rage, speelde hij in een band genaamd The Gigolos. Hij was een vaardig violist en arrangeur. Hij was een sleutelfiguur in de verspreiding van de Latijns-Amerikaanse muziek in de Verenigde Staten. Verder was hij cartoonist en een succesvol zakenman. In New York vormde hij met zijn bandleden het huisorkest van het Waldorf Astoria Hotel, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Er bestaan diverse gefilmde optredens van Xavier Cugat. Aangezien het soms om slechts één optreden per film gaat, gaan we niet in op de inhoud van de films. De opnamen stammen uit de periode 1936 tot 1948. Om te beginnen hoort u uit de film Go West, Young Man uit 1936 het nummer On a Typical Tropical Night, gezongen door Mae West. Het nummer werd geschreven door Arthur Johnston en Johnny Burke. En daarna 5 songs van diverse componisten uit de film Let's Go Latin, met vocals van Carmen Costillo.

thrilling night. Yeah.

In The Sound of Movies luistert u naar gefilmde optredens van bandleider Xavier Cugat. Een compleet overzicht van alle titels en componisten vindt u op concertzender.nl. Hierna Cugat en zijn orkest in 5 stukken uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Met zang van Lina Romay, Miguelito Valdez, Fred Astaire en Rita Hayworth.

0: Muziek uit de film You Were Never Lovelier. Dan nu Xavier Cugat en zijn band en diverse vocalisten in songs uit de film Stage Door Canteen en Two Girls and a Sailor, respectievelijk uit 1943 en 1944.
1: Muy buenas, mis amigos. Ahora vamos a tocar para ustedes una nueva rumba guaracha que se titula La Bomba de Brooklyn, The Bombshell from Brooklyn. You know, I've been practicing on my accent so much that it's becoming perfect.

Xavier Cugat leidde zijn band in songs uit de films Stage Door Canteen en Two Girls and a Sailor. We gaan verder met twee stukken uit Weekend at the Waldorf, film 1945, met zang van Lina Romay en Bob Graham. Vervolgens uit de film Holiday in Mexico, uit 1946, Yorti Yamamucho, gezongen door Cugat zelf en ook door hem gecomponeerd, samen met Ervin Drake en Sam Stept. En daarna uit This Time for Keeps, That's Why I Love to Dance. En uit de film On an Island with You uit 1948, Wedding Samba.

U hebt geluisterd naar The Sound of Movies, met weer een aflevering in de serie gefilmde optredens. Deze keer rond de Amerikaanse bandleider van Catalaanse afkomst, Xavier Cugat. Samenstelling, Kees Hogeberg. Alle gegevens vindt u op concertzender.nl.

Welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 189. En wel de tiende met Michel Legrand. Op 26 januari jongstleden overleed Michel Legrand in Parijs, waar hij 84 jaar geleden ook geboren was. Hij was zanger, pianist, dirigent, arrangeur en componist. Hij had een voorliefde voor de jazz, maar schreef ook chansons, musicals en concertstukken. Hij studeerde in 1952 af aan het Conservatoire de Paris.

Paris, waar hij les had gehad van onder andere Nadia Boulanger. Zijn veelzijdigheid mag blijken uit het feit dat hij enerzijds als pianistbegeleider van Maurice Chevalier meeging op diensttournee door de VS, maar anderzijds een van de arrangeurs werd voor Dizzy Gillespie toen die in 1953 terugkeerde naar Parijs. Gillespie was daar om voor het Blue Star label nummers op te nemen van de Great American Songbook. Hij was bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in de musical liedjes van Jerome Kern. In zijn jazzversies wilde hij, tegen de heersende mode in, meer strijkers onder zijn trompetspel. Deze opnames staan bekend onder de Great Blue Star Sessions 1952-1953, uitgebracht op Amarkey. Le Grand werd juist voor die orkestrale ondergrond aangesteld. Het Franse gebruik van strijkers bood meer variatie in timbre om met de trompet bij aan te sluiten dan de uniformere Hollywood-traditie. Men zou dus voorzichtig kunnen stellen dat Le Grand heeft bijgedragen aan de orkestrale ontwikkeling van Dizzy Gillespie. Le Grand, op zijn beurt, ontdekte dat er een medium is waarbij de jazz met al zijn andere muzikale voorkeuren gecombineerd kon worden, de cinema. De Nouvelle Vague bracht vrijheid en creativiteit in de Franse film. De jonge cineasten braken met hun voorgangers en leermeesters. Film moest experimenteren en alle andere kunstvormen gingen daarin mee. Michel Legrand's begin als filmcomponist ligt in 1959. Hij componeerde een eclectische score bij de documentaire L'Amérique insolite van François Reichenbach. Reichenbach had 6 uur aan filmmateriaal opgenomen in de VS, waaruit Chris Marquere, die later ook ging regisseren, een kaleidoscopische indruk van Amerikaanse zeden had gemonteerd. Le Grand schreef een muziekmozaïek bij wedstrijden hula hoop, tweelingen en honden met de ironische commentaarstem van Chris Marquere in voice-over. De documentaire won de Golden Gate Award op het filmfestival van San Francisco en vormde Le Grand's toegangskaartje tot de Nouvelle Vague.

0: Van alle Nouvelle Vague-cineasten was degene die het verst durfde te gaan Jean-Luc Godard. Bij Godard was, of ik kan beter zeggen is, want hij maakt nog steeds films op zijn 88ste, de verbeelding aan de macht. In 1961 maakte hij na zijn eerste succes d'estime A bout de souffle, de romantische komedie Une femme est une femme met Anna Karina. Zij speelt daarin een striptease-danseres die graag moeder wil worden. Haar vaste vriend voelt daar echter niets voor en suggereert dat ze maar eens bij zijn beste vriend te raden moet gaan. En wie speelt die beste vriend? Ja hoor, Jean-Paul Belmondo. Dus dan weet je wel hoe laat het is. Legrand verklaarde later: je werkt niet met Godard, je werkt voor Godard. Legrand componeerde een variatie aan dansmuziekjes, afgewisseld met blues en melancholie op zijn Frans. Godard verknipte de composities en plaatste waar hij dat nodig vindt. U krijgt daar een mooie indruk in een promotieprogramma dat Godard maakte om het publiek naar Une femme et une femme te lokken. We horen Godard zelf, natuurlijk in het Frans, een dik kwartier vertellen hoe we de film moeten opvatten en plaatsen in de geschiedenis van de cinema en de filosofie. De toelichtingen worden afgewisseld met fragmenten uit Legrand's score. Anna Karina zingt Chanson d'Angela, een verleidelijk nachtclubnummer met tekst van, uiteraard, Jean-Luc Godard.
1: Angela veut un enfant illico. Comme pas mal de femmes, elle aurait pu vouloir aller à Marseille tout à coup, ou vouloir une robe de 100 000 francs, ou un éclair au chocolat, que sais-je. Une brusque envie pour laquelle elle aimerait mieux mourir plutôt que de ne pas la satisfaire. Ce qui est complètement idiot. Mais enfin, c'est comme ça, une femme est une femme. Et vouloir un enfant dans les 24 heures, après tout, à 24 ans, pour une femme, c'est une noble idée. Or, puisque, disait Bazin, le cinéma se substitue à notre regard pour offrir un monde qui s'accorde à nos désirs. Il était extraordinairement tentant de substituer au regard de cette jeune Parisienne celui d'une Mitchell 300 et, en prouvant qu'une femme reste une femme, de prouver que le cinéma reste du cinéma. Mais attention, je l'aperçois, c'est elle. Angela Récamier, elle s'appelle.
2: Lights, camera, action!
1: Deux yeux bleus, Giraudoux. Un parapluie rouge, Aragon. Angela, la voilà. L'après-midi du vendredi, à Strasbourg, Saint-Denis.

Legrand raakte hecht bevriend met Jacques Demy, met wie hij in 1964 Le Parapluie de Cherbourg zou maken. Later trouwens nog meer films. Jacques Demy was een van de 7 regisseurs van de episodefilm Les 7 Péchés Capitaux, een zedenkomedie over de 7 doodzonden. Andere filmmakers, Philippe de Broca, Claude Chabrol, Servien Dom, Édouard Molinaro, Roger Vadin en Jean-Luc Godard. Ieder nam een zonde voor zijn rekening, van woede tot jaloezie. Michel Legrand begeleidt het als een comédie musicale met veel variatie.

Legrand's boezemvriend Jacques Demy was getrouwd met Agnès Varda, die zelf ook films maakte. Varda werd begin vorig jaar nog genomineerd voor een Oscar voor haar documentaire Visage Village. Ze was toen met haar 89 de oudste ooit genomineerde. Ze won niet. Ze overleed op 29 maart jongstleden. Ze heeft het dus heel lang volgehouden. Ze werd ongeveer 90 jaar. De film waarmee ze doorbrak toen ze 32 was, ging over een hypochondrische zangeres Cleo, gespeeld door Corinne Marchand. De twee zwaarste uren van haar leven brengt ze door. Ze wacht namelijk op de uitslag van een medisch onderzoek naar buikkanker. Ze is ervan overtuigd dat het kwaadaardig zal zijn en dit beïnvloedt alle contacten die ze van 5 tot 7 uur 's middags heeft. De film heet Cleo de Saint-Cassette en Varda vroeg de jonge componist, die ze kende via haar man, om de score te schrijven. We hebben van Michel Legrand's muziek voor Cleo de Saint-Cassette al vaker losse thema's uitgezonden, maar nu, met het verschijnen van een oeuvreverzameling van Michel Legrand, en dat gebeurt in een set van 20 cd's en een boek, hebben we een compleet overzicht van zijn muziek voor de film. Hoofdrolspeelster Corinne Marchand zingt met door tranen verstikte stem verschillende bespiegelende chansons, terwijl ze door de straten van Parijs zwerft. Ze speelt tenslotte een zangeres met de teksten van Agnès Varda zelf, maar Legrand mocht in de film ook de rol van Cleo's componist spelen en daarom stelde die een mini-repertoire voor Cleo samen. En daarin ook wat speelse en dubbelzinnige theaternummertjes, zoals La Belle Putain.

0: The Sound of Movies wordt samengesteld door Kees Hogenberg.
1: Gratis naar de Nederlandse Carrière Dagen? Schrijf je in op carrièredagen.nl.

Dit is de concertzender met filmmuziek in ongehoorde scores. In deze aflevering muziek voor Invaders from Mars, een horror science fiction film van Tobe Hooper uit 1986 naar een verhaal van Richard Blake. De hoofdrollen waren weggelegd voor Karen Black, Hunter Carson en Timothy Bottoms. In deze aflevering de wel voor de film Invaders from Mars gebruikte synthesizer scores van de Amerikaanse componist David Storrs. En ik zeg met nadruk de wel gebruikte, omdat in een vorige aflevering de niet gebruikte scores werden uitgezonden. Dit dus, in dit keer dus de welgebruikte scores van

Christopher Young bespeelde de synthesizers en u hoorde de gebruikte synthesizer scores voor de film Invaders from Mars. De componist was David Storrs. Tot slot hoort u van David Storrs de albumversie van zijn score voor de film Invaders from Mars. Synthesizers muziek gecomponeerd en geproduceerd dus door David Storrs. Op synthesizers wederom Christopher Young.

En dat was Christopher Young op synthesizers. Met de synthesizer muziek gecomponeerd en geproduceerd door David Storrs. Uiteraard voor de film Invaders from Mars. En dit keer hoorde u dus de albumversie van zijn score. En tot zover deze aflevering van Ongehoorde Scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

U luistert naar het programma van de Concertzender. In het komend uur tussen Concertzaal en Filmtheater. U kunt gaan luisteren naar klassieke filmscores. Klassieke filmscores van Erich Wolfgang Korngold. In Oostenrijk geboren in 1897 en overleden in 1957 in Amerika. We zijn toe aan aflevering 5 in deze serie. En die wordt gevuld met muziek, de scores van de film Between Two Worlds, een mystery film van Edward Blatt uit 1944. Tijdens een luchtaanval op Londen vallen veel doden die weer bijkomen op een schip dat hen respectievelijk naar de hemel, dan wel de hel brengt. Luistert u naar een bewerking van de score van John Mockery, uitgevoerd door Alexander Frey piano en het Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van John McCorry.

U hoorde een bewerking van de score door John Margry van de film, de mystery film, van Edward Blatt, Between Two Worlds. Uitvoerende waren Alexander Vrij Piano, Rundfunk Symfonieorkester Berlin, onder leiding van John Margry. Tot slot van deze aflevering een klassiek stuk van Erik Wolfgang Gorngold, ook voor piano, maar dan voor piano linkerhand. U hoort het pianoconcert in Cis voor de linkerhand dus, opus 17, gecomponeerd voor de eenarmige pianist Paul Wittgenstein. De pianist is Howard Shelley en hij speelt dit samen met de BBC Philharmonic onder leiding van Matthias Bamert.

De muziek is helaas te lang voor de toegewezen tijd en daarom vertel ik u nu alvast dat u heeft geluisterd naar het pianoconcert in Cis voor de linkerhand opus 17 van Erich Wolfgang Gorngold, uitgevoerd door Howard Shelley Piano en de BBC Philharmonic onder leiding van Matthias Bamert. Tot zover tussen concertzaal en filmtheater, een programma dat wordt samengesteld door Kees Hoogenbirk.

De Franse regisseur Jean-Pierre Mocky had als student drums gespeeld in een bandje in en rond Parijs. Zo werd hij zich ervan bewust, toen hij eenmaal filmmaker was, wat muziek voor beslissend onderdeel is van de impressie die een film maakt. En dat dus naast het scenario en het camerawerk. De score maakt ongeveer 30% van het succes van een film uit. Mocky kiest zijn componisten dan ook met zorg uit. Toen in 1967 zijn eerdere medewerker Joseph Kosma ziek was en Maurice Jarre naar de Verenigde Staten geëmigreerd was, vroeg hij François de Roubaix voor zijn film La Grande Lessive. De Roubaix had nog niet eerder een komedie gescoord, maar hij voelde Mocky's opstandige natuur heel goed aan. La Grande Lessive laat zich vertalen als de grote was, als in een volle wasmachine. Het verhaal draait om een fenomeen dat veel leerkrachten van nu bekend zal voorkomen. Studenten die in slaap vallen in de klas. In 1968 was dat omdat ze te veel televisie hadden gekeken. Nu zou het een verslaving aan het kleine schermpje van de telefoon zijn. Comique Bourville speelt een docent Latijn die zich hier zo aan ergert dat hij met een collega en een anarchist een verzetsbende vormt. Uit protest beklimmen ze de daken van Parijs om een goedje over de tv-antennes te sproeien. Dat met de bedoeling om de ontvangst te verstoren. François de Roubaix was in het revolutiejaar 1968 een bohemien die uit een veelheid van instrumenten en melodieën kon putten om voor La Grande Lessive een amalgaam van stemmingen te maken. Hij schreef zelfs een Bijbelse hymne, Petit Agneau, wanneer de leraar Latijn een kerk moet invluchten. En dan, om niet ontdekt te worden, zingt hij mee in het kerkkoor. Acteur Bourville nam de partij zelf voor zijn rekening.

Een jaar na La Grande Lessive maakt regisseur Jean-Pierre Mocky opnieuw een film met komiek Bourville. In 1969 komt L'Étalon uit, in het Engels The Stallion. Ook dit verhaal is een echt kind van de jaren 60. Mocky kwam op het idee voor het scenario toen hij op een terrasje vrouwen hoorde klagen over hun seksleven. Bourville wilde meteen meedoen. Als hoofdrolspeler is Bourville een veearts die zijn rondes maakt langs onbevredigde huisvrouwen. De dekhengst uit de titel L'Étalon is in dit geval een goed gebouwde jonge man die tegen betaling zijn diensten aanbiedt. Zo heeft de veterinaire arts een hele stal gezonde recruten in de aanbieding, precies passend in de seksuele vrijheid van die periode. François de Roubaix benadrukt de komische kant van het profijtelijk handeltje door het hoofdthema in walstempo te zetten. Regisseur Mocky hield van de driekwartsmaat omdat die, naar zijn zeggen, lichter is dan het uitgerekte dramatische symfonieën. De componist was zelf eigenlijk ook een soort playboy, dus die wist precies welke toon hij moest raken. We laten drie stukjes horen uit de lollige score van François de Roubaix voor de film die in Nederland de titel meekreeg Als je elkaar niet meer vertrouwen kan.

Regisseur Jean-Pierre Mocky zoekt graag in de scores voor zijn films naar solo-instrumenten die een kenmerkende rol spelen. Een hoofdthema dat daarmee wordt uitgevoerd blijft langer hangen en daar streeft hij naar. Daarom was hij bijzonder tevreden met de sterk aangeblazen jazz-teneur van de dwarsfluit, waar componist François de Roubaix in 1972 mee aankwam voor de misdaadcomedie Chute. Chute betekent in het Frans wees stil, want het draait om een man die zijn spaargeld moest verstoppen voor de projectontwikkelaars die azen op zijn land. De man is ook nog verliefd op een hermafrodiet. Dat verklaart de driekwartsmaat waarin het hoofdthema is gegoten. Alsof het hele bestaan van de hoofdpersoon een draaimolen is. In het vierde nummer, Chute de Chute, neuriet François de Roubaix zelf zoetgevoist met de muziek mee.

François de Roubaix is slechts 36 jaar oud geworden. Hij overleed in 1975 op Tenerife. We hebben te kort kunnen genieten van zijn originele vondsten en rare instrumentaties. Uit zijn laatste jaren stamt La Scumoun, een misdaaddrama van José Giovanni uit 1972. Jean-Paul Belmondo speelt tegenover Claudia Cardinale een gevaarlijke, maar loyale zware jongen die in 1934 een oude makker in Marseille te hulp schiet. Diens zuster, gespeeld door Claudia Cardinale, en ja, u snapt het wel, er zitten flink wat bedscènes in de film. Ook in deze score kan de Roubaix weer naar hartelust experimenteren met ongebruikelijke geluiden. Zo wordt het hoofdthema voortgedreven door een enorme hoge synthesizer. Het thema Pigalle 44, genoemd naar een nachtclub, is een echt periodenummer met Charleston-achtige muziek waarop in de jaren 30 gedanst werd.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film deze keer aandacht voor de Duitse componist Rolf Wilhelm, geboren in 1927. Zijn muziek kennen we bijvoorbeeld van tv-series als Der Kommissar, Derek en Tatort. In 1977 componeerde hij de muziek voor Das Schlangenei, een film van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman met David Carradine en Liv Ullmann in de hoofdrollen. De film speelt zich af in het Berlijn van vlak na de Eerste Wereldoorlog, waar een berooide circusartiest via zijn schoonzus een baantje krijgt in een medische kliniek. In die kliniek doet hij de ontstellende ontdekking dat er met patiënten geëxperimenteerd wordt. Voor ons als kijkers een duidelijke vooruitwijzing naar de medische experimenten die 15 jaar later onder de terreur van het naziregime zullen gaan plaatsvinden. Voor deze internationale productie liet Bergman nog uitgebreide filmmuziek componeren. Omdat de film in Duitsland gedraaid werd, mocht Duitsland ook de componist leveren in de persoon van Rolf Wilhelm. Hij componeerde onder meer muziek voor de Heimatfilm Und ewig singen die Wälder uit 1959, die ook in Nederland een groot succes was. Hetzelfde deed hij voor het mythische drama Die Nibelungen uit 1966 en de literatuurverfilming Dr. Faustus uit 1982. Hier is de soundtrack van Das Schlangenei.

hast du ein Glück.

U hoorde de filmmuziek van de Duitse componist Rolf Wilhelm, geschreven voor Das Schlangenei, een film van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman. Rolf Wilhelm schreef ook jazzstukken, zoals te horen zal zijn in de volgende aflevering van The Sound of Movies. Alvast een voorproefje met muziek uit de film Julia, du bist zauberhaft. Dit is Tea with Charles.

Zoals gezegd componeerde Rolf Wilhelm ook de herkenningsmelodie van de tv-serie Tatort. Er is nog tijd om u hier een fragment van te laten horen, uitgevoerd door de big band van de West-Duitse Rundfunk. The Sound of Movies werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg, techniek Jorjan Niesink, presentatie Lon van den Akker.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan verder met Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. De klassieke filmscores van Erich Wolfgang Korngold, Oostenrijker die leefde van 1897, in Amerika overleed in 1957. Het is aflevering 6 en in aflevering 6 staat centraal Another Dawn, een romantische avonturenfilm van William Dartle uit 1937. De film gaat over een kolonel van het Britse leger die, als hij met verlof terugkeert in Engeland, verliefd wordt op Julia, die veel voor hem voelt, maar geen relatie meer aandurft. En dat komt vanwege de verloofde die enige tijd daarvoor overleden is. Ze gaan toch trouwen, maar ze wordt dan verliefd op een ander die haar doet denken aan haar overleden verloofde. U begrijpt het al, problemen dus in Another Dawn, met in de hoofdrollen Errol Flynn, Kay Francis en Ian Hunter. De muziek wordt nu uitgevoerd door het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William T. Stomberg.

En of dit een romantische film was, zo te horen. Another Dawn, een romantische avonturenfilm van William Dieter uit 1937. U heeft de muziek daarvan beluisterd door het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg. En daarmee besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. Deze dus van Korn Gold. De serie wordt samengesteld voor de concertzender door Kees Rogenbirk. En omdat we tot het volgende programma nog wat tijd over hebben, behouden we deze cd, want daar staat nog op. Escape Me Never. Het is een balletfantasie en uiteraard ook weer componist Korn Gold en de uitvoerende het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

0: land, joh. Er komen geweldige muzici. Robert Hall, Alisa Weilerstein, Enrico Paatje, Gordon Nicolies, Christiane Stortijn, Judith van Vanrooy, Anthony Marwood, Jennifer Stoem, André Moors, Bram van Sambeek, Sebastian Klinger, Marika Schneeman, Matan Poraat, Rudolf Jansen, Joshua Ellicott.
1: Oké, ik snap het. Maar misschien wil je toch even stoppen met studeren. Ik probeer

En na deze tune zult u het wel begrijpen. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Met voor de 305e keer jazz in de film. En voor de 5e keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. En als u nou denkt, ik heb wat gemist omdat ik vorige keer aflevering 3 heb gehoord. Dus waar blijft nummer 4? Ik kan het u uitleggen, maar dan heeft u daarna nog meer vragen dan antwoorden. Eén ding moet u onthouden, u heeft helemaal niets gemist. We beginnen deze aflevering met twee losse thema's van Morricone. In 1967 componeerde hij de score voor de misdaadfilm Ad ogni costo, tegen elke prijs. De internationale productie van Giuliano Montaldi gaat over een gepensioneerde hoogleraar die een team vakmensen bij elkaar zoekt om een diamantbedrijf in Rio de Janeiro te beroven. De grootste uitdaging wordt het nieuwe alarmsysteem. De grote buitenlandse filmsterren als Edward G. Robinson, Janet Leigh en Klaus Kinski geven in een rol glans aan de voorbereidingen van deze roof. De muziek van Ennio Morricone is uitgebracht als een extraatje. Het hoofdthema staat namelijk op de B-kant van een singeltje dat 3 jaar na Ad ogni costo verscheen als soundtrack van de oorlogsfilm Dio e con noi. Ook een film van regisseur Giuliano Montaldo en ook met muziek van Morricone. En zo kunnen wij nu het thema Le Carnaval des Truands laten horen dat Morricone schreef, dus voor Ad ogni costo. En direct daarna hoort u het thema uit Indagine su un cittadino al di sopra ogni sospetto. Elio Petri regisseerde dit rechtbankdrama in 1970, dat in Nederland werd uitgebracht onder de kortere maar krachtige titel De dader staat boven elke verdenking. Morricone componeerde er een dramatische score voor, maar dat is niet wat u gaat horen. We kunnen dit themaatje laten horen in een cocktailversie, dankzij een cd-album met Italiaanse filmmuziek in lounge-arrangementen.

In 1968 werkt Morricone aan de productie Roma come Chicago, ook wel genoemd Bandita a Roma. De Amerikaanse steracteur en filmmaker John Cassavetes, net wereldberoemd geworden met zijn rol als opportunistische echtgenoot in Polanski's Rosemary's Baby, speelt een professionele overvaller die door zijn partner in crime wordt verraden. En wanneer hij in de bak terechtkomt, heeft die partner de handen vrij om zich geheel te wijden aan de vriendin van de gearresteerde partner. De film van Alberto Di Martino wordt door Paramount gedistribueerd in Amerika, waardoor het een prachtig visitekaartje vormt voor Ennio Morricone, nog voordat hij overal doorbreekt met Once Upon a Time in the West. Morricone werkt samen met Bruno Nicolai, de orkestrator en dirigent, die in de jaren 60 veel van zijn werk met orkest uitvoert. Een stijl raakt zo verweven dat er geruchten gaan dat Morricone en Nicolai één en dezelfde persoon zouden zijn. Maar toch weten we dat Nicolai ook zelf componeert. Al is in Roma come Chicago niet aangegeven welke tracks van Morricone en welke van Nicolai zijn. Morricone en Nicolai gebruiken beide freestyle jazz om de criminele actie in beeld nog sneller te maken. Een liefdesthema voor de overvaller en zijn vriendin maakt onderhuids duidelijk dat niet alles van een leien dakje gaat. We gaan luisteren naar een studioorkest in Rome, gedirigeerd door Bruno Nicolai.

In het laatste stuk van deze uitzending met muziek van Ennio Morricone hoort u een thema dat zij in 1974 maakte voor de tekenfilm Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet. Onder de zoete animatie van Cesare Perfetto zit een score van Alessandro Alessandroni, u wellicht bekend. Alessandroni is bekend namelijk door zijn koor I Cantori Moderni di Alessandroni, dat op veel Italiaanse soundtracks uit de jaren 60 en 70 meezingt, meeneuriet of woordeloos humt. Alessandroni kent Morricone goed en daarom mag hij het nummer Forse Basta, van Morricone dus, de soundtrack van Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet openen. De lange titel duidt op het rondje om de wereld dat de verliefde Valentino en Valentina van Peinet maken in een luchtballon, zoals in het boek van Jules Verne, of in een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Air Love. En ze brengen overal liefde en genegenheid in navolging van het kindje Jezus dat ze in Bethlehem bezoeken. Morricone orchestreerde en dirigeerde zijn eigen stuk Forse Basta, dat later nog door Demis Roussos werd ingezongen.

Dit thema dat Morricone in 1974 maakte voor de tekenfilm Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet. En daarmee besloten we deze aflevering van Jazz in de Film. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. Aandacht voor filmmuziek in het programma Ongehoorde Scores. De als eerste gecomponeerde en alternatieve score voor de film Back to the Future. En we hebben het over componist Alan Silvestri, geboren in 1950. Back to the Future, een science fiction avonturencomedie van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly een reis terug in de tijd maakt naar het jaar 1955. Marty McFly wordt gespeeld door Michael G. Fox. U hoort een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri.

En dat was een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri met muziekscores dus uit de film Back to the Future. Volgende week kunt u in ongehoorde scores luisteren naar de uiteindelijke score voor Back to the Future van Alan Silvestri, waarvan we nu een voorproefje laten horen. Wederom een studioorkest onder leiding van de componist dus.

En volgende keer meer van deze versie van filmmuziek voor Back to the Future van Alan Silvestri. Tot zover deze aflevering voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is ongehoorde scores bij de Concertzender met in het komend uur deel 2 Back to the Future. Muziek gecomponeerd door de Amerikaanse componist Alan Silvestri, geboren in 1950. In deze aflevering de uiteindelijke... Dit is ongehoorde scores bij de Concertzender met in het komend uur deel 2 Back to the Future. Muziek gecomponeerd door de Amerikaanse componist Alan Silvestri, geboren in 1950. In deze aflevering de uiteindelijke score voor Back to the Future.

U luistert naar de uiteindelijke score van Back to the Future door een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. Science fiction avonturen comedy van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly teruggaat naar 1955, gespeeld door Michael J. Fox. Om technische redenen moeten we dit knippen in twee delen. We gaan nu luisteren naar het tweede deel.

En dat was de muziek gecomponeerd voor de film Back to the Future. U hoorde een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. Tot slot laten we een stukje horen van de alternatieve score voor Back to the Future van Alan Silvestri. Ook weer uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Alan Silvestri zelf. En daarna hoort u nog wat meer opnamen van dezezelfde cd. Tot het volgende programma.

En dat was bij de concertzender Ongehoorde Scorens. Je hoorde een alternatieve score voor Back to the Future. En vanwege de tijd hebben we dat ook nog natuurlijk even aangevuld met nog wat andere tracks van deze CD. Ongehoorde Scorens. Centraal stond vandaag Back to the Future. Het programma wordt voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met het programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, een 16e aflevering over de Argentijnse componist Lalo Schifrin. Boris Claudia Schifrin, oftewel Lalo Schifrin, werd in 1932 in Buenos Aires geboren. Hij schreef voor ongelooflijk veel films en series de muziek. Hij ontving Grammy's en Oscar-nominaties. En in 1977 schreef hij de muziek voor de film Rollercoaster. Rollercoaster is een, nou, we zouden het kunnen noemen, een rampenfilm. Een groot aantal pretparken wordt de laatste tijd opgeschrikt door vreemde ongelukken. Harry Calder, gespeeld door George Segal, vermoedt dat dit geen toeval meer kan zijn en begint voorzichtig met een onderzoek. Al snel komt hij acties. En in 1977 schreef hij de muziek voor de film Rollercoaster. Rollercoaster is een, nou, we zouden het kunnen noemen, een rampenfilm. Een groot aantal pretparken wordt de laatste tijd opgeschrikt door vreemde ongelukken. Harry Calder, gespeeld door George Segal, vermoedt dat dit geen toeval meer kan zijn en begint voorzichtig met een onderzoek. Al snel komt hij erachter dat een

ingeschakeld en de verwachting is dat de psychopaat snel in de kraag zal worden gevat. Maar die blijkt slimmer dan op het eerste gezicht wordt aangenomen. Suggestieve muziek dus van Lalo Schifrin voor de rollercoaster.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de filmmuziek van de Rollercoaster. Muziek van Lalo Schifrin. Dan eindigen we dit programma met nog een kort stukje uit de film The Competition. Een romantische film over een wedstrijd waar pianisten tegen elkaar strijden. En daar ontstaat natuurlijk een liefdesgeschiedenis uit. The Competition. En u hoort de song People Alone. Gezongen door Randy Crawford en het studioorkest onder leiding van Lalo Schifrin. In dit programma, The Sound of Movies, heeft u kunnen luisteren naar muziek van Lalo Schifrin.

Beste luisteraars, welkom bij ons programma The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 188, Bronislaw Kaper of Kaper. Bronislaw werd geboren in Warschau in 1902 en overleed op 81-jarige leeftijd in Hollywood in 1983. Hij had voor 133 films de score gecomponeerd. Kaper begon zijn loopbaan als pianist in de traditie van Chopin, maar kwam via Berlijnse cabarets en Parijse huwelijkscomedies bij Metro-Goldwyn-Mayer terecht. En u weet, die filmstudio was beroemd om zijn grote musicalproducties. Na de hit San Francisco, die hij in 1936 schreef voor Jeanette MacDonald, dat heeft u in de eerste uitzending van Kapers muziek kunnen horen. En als u daar benieuwd naar bent, kunt u altijd terugluisteren via onze on-demand knop op de site. Hij kreeg daarna van Louis B. Mayer, de grote baas van MGM, de opdracht om nog veel meer liedjes te maken. Zo leverde Bronislaw Kaper in 1938 materiaal voor een piepjonge Judy Garland. Dat was nog voor ze onsterfelijk werd met The Wizard of Oz. Hij deed dat voor de luchtige muziekfilm Everybody Sings. Dezelfde scenario-schrijvers als voor The Wizard of Oz bedachten een verhaaltje rond een rijk maar verveeld schoolkind met de grote revuester Fanny Brice als haar Russische kinderjuf. De oorspronkelijke titel van de film luidde Het lelijke jonge eendje. Judy Garland wordt van de conservatieve privéschool gestuurd als ze bij de muzieklessen in jazz-stijl gaat zingen. Later probeert ze zelfs als blackface een rol te krijgen. De scenario-schrijvers als voor The Wizard of Oz bedachten een verhaaltje rond een rijk maar verveeld schoolkind met de grote revuester Fanny Brice als haar Russische kinderjuf. De oorspronkelijke titel van de film luidde Het lelijke jonge eendje. Judy Garland wordt van de conservatie...

Ruby, Roger Edens en Walter German. Voor Everybody Sings componeerden German en Caper het lied Down on Melody Farm. Het MGM Studio Orkest wordt gedirigeerd door Georgie Stoll. De tekst is van Gus Kahn. De stem, Judy Garland.

0: In de eerste aflevering, met muziek van Bronislaw Kaper, zat de lekker lawaaiige begeleiding van Groucho Chico en Harpo Marx in A Day at the Races. Het is een film uit 1937. Kaper werkte hierin samen met componist Walter German en tekstschrijver Gus Kahn. Dit soort eclectische muziek was precies wat de Marx Brothers wilden en daarom werd Kaper opnieuw gevraagd voor een raar liedje. Kahn bedacht de tekst You Can't Argue With Love, hetgeen door Groucho in de rol van oplichter S. Quinton Quayle wordt gestaafd met de uitspraak Time Wounds All Heals. In de saloon zingt Lulabel, gespeeld door June McCloy, het nummer met een omvloerste alt, begeleid door de goudzoekers in het Wilde Westen en een barrel piano. De muzikale leiding lag net als bij Everybody Sings bij Georgie Stoll.
1: He was a guy with that fire in his eye, and I passed out when he passed by. Couldn't resist him, didn't even try, 'cause you can't argue with love. He was the kind that can love and forget. I knew that love would just lead to regret, but I was his victim the minute we met, 'cause you can't argue with love. I knew he wasn't good for me, I knew it right from the start, but his ways were mighty pleasing, and how you gonna reason with your heart? Sometimes I think I hear him knocking at my door, and I wanna tell him

Officiële erkenning van zijn vakgenoten voor het veelzijdige talent van Bronislaw Kaper volgde in 1954. Zelf had hij liever voor een dramatische score een beloning gekregen, bijvoorbeeld zoals voor de Brothers Karamazov, of voor zijn prachtige partituur voor Mutiny on the Bounty in de versie met Marlon Brando uit 1963. Maar hij kreeg de Oscar voor zijn muziekscore in Lily, een zoetige bakvissenaffaire voor Leslie Caron en Mel Ferrer uit 1953. We beginnen met de demo-track, een zogenaamde pre-record, waarin Kaper vrij bluesy op de piano varieert, terwijl het ten behoeve van de dansers een metronoom is aangezet. Daarna volgt de filmuitvoering met de big band delen die werden georchestreerd door Skip Martin. De hoofdmelodie in het Adoration Ballet komt uit het melodrama A Life of Her Own, waarvoor hij 3 jaar eerder de score schreef. Kaper hergebruikt voortdurend zijn thema's als hij vond dat ze nog niet genoeg bekend waren. Arme Lily intussen kan haar machteloze liefde voorlopig alleen bij de poppenkast poppen kwijt. Ze zingt met hen. Kaper schreef er het liedje High Lily, High Low voor, dat hem grote bekendheid verschafte. U hoort het in instrumentale versie. In 1958 door Ray Heindorf, gearrangeerd tot liftmuziek. Heindorf dirigeerde het MGM Studio Orchestra.

Filmstudio Warner Brothers kampte in 1958 met het eerste verlies in 20 jaar. En wel van 1 miljoen dollar. Gelukkig kwam het project Anti-Mame. Het was een bestseller van Patrick Dennis en een Broadway-hit van Rosalind Russell over de tante uit Beekman Place die haar 10-jarige ouderloze neefje de wonderen van de wereld voortovert. Russell speelt de hoofdrol ook in de verfilming door Martin da Costa en de film werd bij ons uitgebracht onder de titel Wat een tante. Bronislaw Kaper schreef er vrolijke muziek bij. Ray Heindorf bewerkte en dirigeerde zijn thema's tot Ballroom Lounge. De hoofdmelodie wordt daarbij een elegante wals. Het nummer werd later ook gezongen door Johnny Mathis en Tony Bennett. De song heet dan Driften, met tekst van Kim Grannan. Maar hier hoort u het MGM Studio Orkest instrumentaal.

MGM gebruikte zijn stafcomponist voor alles waar zoet pianospel voor nodig was. Bronislaw Kaper was een getrainde klassieke pianist. De muziekfilm Her 12 Men uit 1954 was een stervehikel voor Greer Garson. Ze was een weduwe die een nieuw doel in haar leven vindt als lerares op een jongensinternaat. Regisseur Robert Z. Leonard maakte er een mannelijke variant op van de familie Trapp. In 1959 in musical form The Sound of Music ging heten. Robert Ryan speelt de rol van kritische collega van Greer Garson, die uiteindelijk toch verliefd op haar wordt. Kaper componeerde samen met Charles Walcott ook de hymne voor de school, The Oaks. Het MGM Studio Orkest onder leiding van John Green.

In 1956 kreeg Bronislaw Kaper de prestigieuze opdracht voor Somebody Up There Likes Me, een boxfilm met Paul Newman en hij was daarin Rocky Graziano. En ja, dat is de Rocky naar wie Sylvester Stallone zijn alter ego heeft genoemd. Paul Newman kwam in plaats van James Dean, die net tragisch was verongelukt, en maakte zich de rol eigen door, net als scenarioschrijver Ernst Lehman, wekenlang met Rocky Graziano op te trekken. Regisseur Robert Wise schoot alle buitenscènes op locaties in New York voor een grauw realistisch effect. Kaper baseerde zijn score grotendeels op de door hem zelf geschreven titelsong Somebody Up There Likes Me, met tekst van Sammy Kahn. In de film werd het nummer gezongen door Perry Como, maar u hoort nu een demo-opname door Bill Lee.

Elizabeth Taylor stond sinds Cat on the Hot Tin Roof, de Tennessee Williams-verfilming uit 1958, als een vrouw waarvoor je uit moest kijken. In 1960 won ze haar eerste Oscar voor haar hoofdrol in het relatiedrama Butterfield 8. Butterfield 8 is de aanduiding van een telefoonnummer. Elizabeth Taylor speelt een model dat haar geld verdient als callgirl. Caper schreef er zwoele muziek voor. In de volgende aflevering van Jazz in de Film met Capers muziek draaien we zijn volledige score. U krijgt nu een voorproefje, het hoofdthema. Het werd gearrangeerd door bandleider David Rose, die het in 1960 met zijn eigen orkest op de plaat zette tussen andere filmhits, toen er geen officiële soundtrack van die film werd uitgebracht.

0: Als toegift heb ik nog een mededeling voor u. We mogen dit keer 2 bioscoopkaartjes weggeven voor de film Au bout des doigts. Dat is een Frans drama over een muzikaal getalenteerde Mathieu Mulinski in het hedendaagse Frankrijk. Door zijn vrienden is hij op het verkeerde pad terechtgekomen. Met hulp van buitenaf probeert hij zijn passie voor muziek terug te vinden. Gaat het lukken om een jongen van de straat om te vormen tot iemand in de klassieke muziekwereld? De hoofdrol wordt vertolkt door Jules Benchetri en de van oorsprong Engelse Kirsten Scott Thomas. Wees er snel bij, want de eerste 2 reacties die wij ontvangen op prijsvraag@concertzender.nl krijgen elk 2 toegangskaartjes die te gebruiken zijn in elke bioscoop waar de film Au bout des doigts draait. Kees Hogeberg stelde dit programma voor de Concertzender samen.
1: Dit is Radio 6, de Concertzender. Magazine met Roel Kluver.

Dat was muziek uit de Indiaanse film Devdas, een drama uit 2002, geregisseerd door Sanjay Lili Bansali. De film is gebaseerd op het boek Devdas van Sarat Chandra Chattopadhyay. Het verhaal speelt zich af in India rond het jaar 1917. Het verhaal gaat over de baldadige jonge Devdas. Hij wil niets weten van liefde, het leven en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. De enige die hem begrijpt is een buurmeisje, Parvati. Devdas komt uit een rijk gezin, maar zijn ouders kunnen zijn gedrag niet veranderen. Daarom sturen ze hem naar een kostschool in Londen en hopen ze dat hij terugkomt als een nette jonge man. Het buurmeisje Parvati, oftewel Paro, laat een dia branden in de naam van Devdas. Een dia, dat is een kaarslichtje en het staat in deze film symbool voor het leven. Ze wacht op het moment dat hij zal terugkeren uit Londen. Het kaarslichtje en het symbool voor het leven, dat gevoel wordt uitgedrukt in dit volgende nummer.

Mardala, gecomponeerd door Ismaël Darbar. Dit is Radio 6, de concertzender met het programma Let's Movie. Vandaag de soundtrack van Devdas, een Indiase film uit 2002. En ik ga nog even terug naar het filmverhaal met onze held Devdas. Wanneer hij terugkeert uit Londen, brengt hij het licht in het leven van zijn jeugdliefde, Paro. Die relatie wordt goedgekeurd door de moeder van Paro. Maar de familie van Devdas wil Paro niet als hun toekomstige schoondochter. Een helse ruzie breekt uit en Devdas verlaat zijn ouderlijk huis. Paro wordt uitgehuwelijkd aan een rijke weduwnaar. En Devdas laat zich door zijn beste vriend meeslepen in de wereld van alcohol en prostitutie. En daar komt Chandramukhi in beeld. Chandramukhi, een populaire prostituee die de dronken mannen vermaakt met haar prachtige dansstijl. Het moment dat zij Devdas ziet, raakt ze hals over kop verliefd op hem. Maar helaas, Devdas is te veel met zijn gedachten bij Paro en voelt niet de liefde van Chandramukhi. Kort daarna raakt hij verslaafd aan alcohol. Hij denkt dat de pijn en het verdriet alleen kunnen worden onderdrukt door de alcohol.

En dat was het nummer Tjalak Tjalak. Dit is Radio 6, de concertzender met het programma Let's Movie. Vandaag de soundtrack van de film Devdas. Een film uit India uit 2002. De film Devdas is het verhaal van een jongen die zijn zorgen weg wil drinken. Op weg naar het eind van zijn leven realiseert hij zich dat hij één belofte heeft na te komen aan zijn jeugdliefde Parel. Hij had haar beloofd voor zijn dood nog afscheid te komen nemen. Onderweg naar haar toe voelt hij zich steeds slechter. Hij wordt afgezet voor de gigantische villa waar Parel woont. Hier, daar op straat, blijft hij de hele nacht liggen. De volgende dag vormt zich een menigte om de man heen en hij noemt de naam Parel. Zij wordt gewaarschuwd en Parel wil zo snel mogelijk naar buiten, naar haar Devdas. De man, aan wie Parel ondertussen is uitgehuwelijkd, staat dit echter niet toe. Hij bedenkt alle mogelijke manieren om haar binnen te houden. Alle hekken en deuren rond de villa worden gesloten. Parel vindt echter een uitweg en rent zo hard als ze kan naar haar Devdas. Devdas ziet zijn Parel rennend op hem afkomen. Zijn blik wordt steeds waziger en uiteindelijk blaast hij zijn laatste adem uit. De dia die Parel in het begin van de film had aangestoken, dooft langzaam uit. Hey,

0: En dat was de laatste soundtrack uit de Indiaanse film Devdas. Een drama uit 2002, geregisseerd door Sanjay Leli Bansali. Gebaseerd op het boek van Devdas van Sarat Chandra Chattopadhyay. Dat tot besluit van dit programma-onderdeel van Let's Movie hier op Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, in het laatste nummer zo even wat we draaiden, hoor je de stem van de zanger KK. Dat is een afkorting, want KK heet officieel Krishnan Kumar Menon. Hij brak door in Bollywood in 1996 met een nummer voor de film Machis. En dat betekent Lucifer. Daarna zong hij het nummer Tarap Tarap. En vanaf dat moment ging zijn carrière echt van start. En op 13 oktober aanstaande geeft deze Indiase zanger KK een optreden in het World Forum Theater in Den Haag. En hij staat er niet alleen, want ook nog Kunal Kanjawala staat naast hem of bij hem om mee te zingen. KK, je kunt nu luisteren naar het lied Tu Ashiki He uit de film Jankar Beats door KK.

Dat was de Indiaanse zanger KK. Hij treedt op 13 oktober aanstaande in het World Forum Theater in Den Haag. En dat doet hij niet alleen, dat doet hij samen met Kunal Kanjavala. En ook daarvan hebben we hier een opname.

De stemmen van Kunal Kanjewala en Vasundhara Das. Kanjewala treedt op in het World Forum Theater in Den Haag op 13 oktober aanstaande. Dit programma Let's Movie werd voor de concertzender hier op Radio 6 samengesteld door Charla Mano.

Dit is de Concertzender. U bent bij The Sound of Movies. Daarin films met muziek van George Gershwin dit keer. Natuurlijk op tekst van zijn broer Ira Gershwin. We gaan zo meteen luisteren naar de titelsong uit de film The Man I Love uit 1947. Maar daarvoor twee songs uit The Goldwyn Follies, een film uit 1938. Love Walked In en eerst I Was Doing All Right.

Pegla Centra zong de titelsong uit The Man I Love, een film uit 1947. En daarvoor Love Walked In and I Was Doing Alright, twee songs uit The Goldwyn Follies. U hoorde Ella Logan, Virginia Verrill en John Hall en de Samuel Goldwyn Orchestra onder leiding van Alfred Newman. Nu een aantal filmsongs, natuurlijk ook van George Gershwin, maar daar is dit uur aan gewijd. En ook weer op teksten van Ira Gershwin. In omgekeerde volgorde de titelsong uit But Not For Me. De song uit Ziegfeld Follies, Liza, oftewel All The Clouds Will Roll Away. De song uit Broadway Rhythm, Somebody Loves Me. En we beginnen met de titelsong uit Strike Up The Band. Als u trouwens dit allemaal terug wil lezen, dan kan dat natuurlijk op onze website concertzender.nl. Strike Up The Band uit 1940.

Ella Fitzgerald zong wonderschoon de titelsong uit But Not For Me uit 1959. Dit is The Sound of Movies, met daarin dit keer films met muziek van George Gershwin, natuurlijk op tekst van zijn broer Ira Gershwin. En ja, we kunnen natuurlijk niet om Porgy en Bess heen, gecomponeerd in 1935. In dit geval de jazzversie uit 1958.

Muziek uit de jazzversie van Porgy and Bess uit 1958. U hoorde Mandel Lowe en his All Stars met Art Farmer trompet, Don Elliott vibrafoon, Tony Scott klarinet en baritonsax, Ben Webster tenorsax, Mandel Lowe gitaar, George Duvivier contrabas, Ozzie Johnson en Ed Shaughnessy drums en vibrafoon. En de opname vond plaats in New York op 16 en 17 juli 1958. En tot zover deze The Sound of Movies, samengesteld door Egbert Randewijk. Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet! Mariam.

The Sound of Movies, daar luistert u naar bij de Concertzender. De Amerikaanse componist Leroy Shield speelt de hoofdrol in deze aflevering. Eigenlijk heet hij Leroy Bernard Shield. Geboren in 1893, overleden in 1962. Aflevering 1 is geheel gewijd aan de stock music voor comedies van producent-regisseur Hal Roach. Stock music is muziek gecomponeerd voor het archief, waaruit voor diverse films de gecategoriseerde deuntjes konden worden gekozen. We beginnen met Good Old Days, Streamline Susie, All Together en Prelude. U hoort The Bohunks onder leiding van Peter Steuven.

The Bohunks, onder leiding van Peter Steuven. En die zult u dit gehele uur horen in The Sound of Movies. We gaan verder met 5 cues uit de film Teacher's Pet van Robert McGowan. We beginnen met Schoolroom Suite.

cues uit de film Teacher's Pet. Het begon met Schoolroom Suite, het eindigde met Ants. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Als u ze allemaal de titels wil weten, kijk dan op de cd van de Bohunks, waar al deze muziek van afkomstig is. Verder met thema's uit 1930. Om te beginnen met On to the Show.

Thema's uit 1930 waren dat. En we gaan verder met cues uit 1930 en 1931. En we beginnen met snowing.

Cues uit 1930 en 1931 waren dat. Gecomponeerd door Leroy Shield. Aan hem is deze uitzending van The Sound of Movies gewijd. Geheel gewijd om precies te zijn aan de stock music voor comedies van producent-regisseur Hal Roach. En stockmuziek is muziek gecomponeerd voor het archief, waaruit voor diverse films de gecategoriseerde deuntjes konden worden gekozen. Dus die herkent u misschien wel uit de diverse films. Verder met cues uit 1935. De eerste is Raja.

Wie de Laurel en Hardy film Our Relations kent uit 1936, zal de volgende cues ongetwijfeld herkennen. Elf's Hornpipe, Walking the Deck en Fancy This. Maar om te beginnen dus Elf's Hornpipe.

Drie cues waren dat uit de Stan Laurel en Oliver Hardy film Our Relations uit 1936. En je kunt je er de scènes zo'n beetje bij voorstellen. Dan verder met vier cues die samen vallen onder de noemer Goof Suite. En daarna Where Aware, Confusion, Wrong All Wrong, Slouching en Go Get Him.

We zijn bijna aan het eind gekomen van The Sound of Movies. Maar we besluiten natuurlijk nog met een aantal andere cues, waarvan de eerste interlude heet. En dat is de laatste compositie van Leroy Shield voor de studio's van Hal Roach. En hij componeerde het voor Our Gang Follies of 1938. Luistert u naar de composities van Leroy Shield, gespeeld door The Bohunks onder leiding van Peter Steuven.

En tot zover de muziek van Leroy Shield, de stokmuziek, gespeeld door de Bohunks. En als u nou denkt, wat een leuk jaren 30, authentiek jaren 30 orkest, dan stel ik u misschien teleur als ik zeg dat de Bohunks een Nederlands muziekensemble is dat vooral werken speelt uit de jaren 30 van de 20e eeuw van Amerikaanse componisten als Leroy Shield. En wanneer men geen bladmuziek kon traceren, heeft men ze zelf geschreven op basis van originele filmtracks. Oprichters van de Bohunks zijn Piet Schreuders en Gert-Jan Blom. Blom is platenproducent, speelt contrabas en is leider van de band. Tot zover deze The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenbeerk. De techniek was vanavond in handen van Hans Meerman. Presentatie Karin van den Bogaert.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In deze aflevering filmmuziek van Leroy Shields, oftewel Leroy Bernard Shields. Hij leefde van 1893 tot 1962. U hoort een tweede aflevering deze keer met muziek van de serie korte films The Little Rascals uit de periode 1930 tot 1936. De soundtrack is op cd verschenen, uitgevoerd door een ensemble van Nederlandse muzikanten, de Bo Hunks, onder leiding van Peter Steuwe. De eerste serie tracks die u gaat horen begint met Good Old Days, Beautiful Lady, Bassooning en On the Snow.

U luistert naar muziek van Leroy Shield, die hij schreef voor de films uit de 30er jaren over The Little Rascals. Our Gang heette die serie films toen. De serie was de basis voor de Amerikaanse film The Little Rascals, die in 1994 werd uitgebracht, met ook een Nederlandse versie De Boefjes. Hier zijn opnieuw de Bohunks, onder leiding van Peter Steuven, met tracks van Our Gang. Met om te beginnen Candy Candy, Wishing, If It Were Only True en Give Us a Hand.

Dog Song was dat. U luistert naar The Sound of Movies met filmmuziek van Leroy Shield. Geschreven voor de 30er jaren films over The Little Rascals, oftewel Our Gang. Met liedjes zoals The Moon and You, Goof, Antics en Hide and Go Seek.

We hoorden de complete soundtrack van The Little Rascals, muziek die Leroy Shield ooit schreef voor de seriefilms uit de 30er jaren Our Gang. We hoorden de muziek terug in de film die in 1994 werd gemaakt op basis van Our Gang, The Little Rascals. De soundtrack werd uitgevoerd door het Nederlands ensemble De Beau Hank. Tot slot van The Sound of Movies vast een voorproefje van het Leroy Shield programma van volgende week. Met muziek voor de films van Stan Laurel en Oliver Hardy. Met titels als Dash and Dot en Flipper Flops. Hier zijn opnieuw de Bohangs onder leiding van Peter Steuwe.

Ja, dat waren nog die tracks bij de film The Little Rascals, getiteld Effect, On The Show en Good Old Days. Allemaal muziek van Leroy Shield. En dan nu dan toch het beloofde voorproefje van wat u volgende week gaat horen in The Sound of Movies. Muziek die Shield schreef voor films van Laurel en Hardy. Wederom uitgevoerd door de Bohangs.

Tot zover The Sound of Movies met filmmuziek van Leroy Shield, uitgevoerd door de Nederlandse muzici van De Bo Hanks. Shield leefde van 1893 tot 1962. Samenstelling van dit uur Kees Hoogenberg en natuurlijk kijkt u op concertzender.nl.

En zoals u hoort, de tune die verraadt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. We gaan voor de 304e keer aandacht besteden aan jazz in de film. En voor de tweede keer in ons bestaan van dit programma aan de filmmuziek van Gianni Ferrio. Wel voor de film Toto contro i quattro en de film Tony Argenta Big Guns uit 1973. En die eerste is van 1963. In 2016 hebben we voor het eerst laten horen muziek van de Italiaanse filmcomponist Gianni Ferrio. En dat was in de uitzending Jazz in de film nummer 93. Je kunt hem dus nog terugzoeken. Naast thema's uit twee spaghetti westerns, waarvan hij er in zijn loopbaan veel heeft begeleid, kozen we toen muziek die hij had geschreven voor comedies met een acteur die zo populair was dat hij genoeg had aan zijn voornaam. Ik heb het over Toto. En Toto is de koosnaam van Antonio. Hij had overigens nog 8 andere voornamen, als onwettige zoon van de marquise de Curtis di Bisanzio. En deze Toto was een Napolitaanse komiek, dichter, scenario en ook toneelschrijver. En hij leefde van 1898 tot 1967. In de laatste jaren van zijn leven was hij zo'n kassamagneet dat zijn naam zelfs in de titels van de film werd opgenomen. Hij speelde als het ware zichzelf. Een mooi voorbeeld is Toto contro i quattro uit 1963, onder regie van een filmmaker die slechts bekend staat als Stino. Speelt Toto een commissaris van politie die een zware dag tegemoet gaat. Eerst wordt zijn nieuwe auto gestolen en daarna komt op zijn bureau de ene na de andere lastige aangifte. En dat begint al met een man die zijn vrouw beschuldigt van overspel. Hij heeft daar ook bewijs voor meegenomen, namelijk een papegaai die alles heeft gehoord. En dan volgen er die dag nog 3 moeilijke oplosbare aangiften, dus in totaal 4 en dat wordt hem te veel en hij verzet zich ertegen. Vandaar de titel. Toto contro i quattro. Componist Gianni Ferrio benadert de onmogelijke zaken alsof het een film noir is. Jazz en blues zorgen voor een geheimzinnige stemming bij de vele raadsels. En daartussendoor klinken comedy muziek en hippe ritmes. En Toto kreeg van Ferrio ook een op maat gesneden dansje dat naar hem werd vernoemd, de Toto Twist. We gaan luisteren naar de muziek van deze film dus, van Gianni Ferrio. En hij dirigeert zelf een studioorkest.

Dat was een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Gianni Ferrio. Filmmuziek uit Toto Contro I Quattro. 10 jaar na deze film componeerde Gianni Ferrio een score voor actieregisseur Duccio Tesari. En wel voor de film Tony Argenta, Big Guns. En Big Guns staat tussen haakjes achter de naam van de hoofdpersoon. Tony Argenta is namelijk een huurmoordenaar die eigenlijk uit het vak wil te stappen, maar na de onnatuurlijke dood van zijn vrouw en dochter zijn gereedschap wel moest oppakken om wraak te nemen. Alain Delon speelt deze Argenta duisterder en killer dan ooit. In 1973 staat Delon op de top van zijn carrière, met als gevolg dat hij de ene na de andere zware jongen speelt. Hij oefent ook invloed uit op de keuze van de muzikanten. En zo komt de naam van Gianni Ferrio naar boven. Die is zijn loopbaan ten slotte begonnen als begeleider van artiesten als Teddy Rino, Bobby Solo en Mina. En Ferrio is ook arrangeur en dirigent geweest op het Sanremo Festival, waardoor hij de kans had gekregen eerste scores te schrijven voor televisieproducties. Voor Tony Argenta, Big Guns uit 1973, componeert Ferrio een razendsnelle jazzscore die met Hammondorgel en mondharmonica precies het midden houdt tussen grote stadsdynamiek en introvertie. We gaan weer luisteren naar een studioorkest, gedirigeerd door Ferrio zelf.

Dat waren filmscores voor Tonio Arzenta, Big Guns uit 1973. U hoort een studioorkest, gedirigeerd door de componist zelf, Ferio. En tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, met voor de tweede keer aandacht voor de filmmuziek van Ferio. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de concertzender en naar The Sound of Movies. Jazz in de film, aflevering 319. Het is deel 5 van Georges Delerue. De Franse filmcomponist Georges Delerue leefde van 1925 tot 1992. In die 67 jaar schreef hij de muziek voor 250 film- en televisieproducties. Hij was opgeleid aan het Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse in Parijs. Zijn klassieke training is in zijn stijl terug te vinden, maar uit zijn conservatoriumstudie blijkt al dat hij ook voor muziek, theater en dans belangstelling had. De laatste uitzending met zijn muziek was in oktober 2019. Als herintroductie van Georges Delerue beginnen we daarom met een curiosum. Het is geen muziek uit film en al helemaal geen jazz, maar wel een illustratie van Delerue's begin in de muziek als orkestleider en arrangeur. In het begin van de jaren 60 componeerde hij liedjes voor de theatershows van het artiestenduo Marc Chevalier et André Schlesser, bekend als Marc et André. Op hun album Marc et André Chansons de Théâtre staan er twee. Het eerste chanson komt uit het toneelstuk Rose Rouge pour moi. Het toneelstuk werd oorspronkelijk in 1942 in het Engels geschreven door de Ierse toneelschrijver Sean O'Casey. Het liedje heet in de Franse versie Un pauvre chat noir, op tekst van Michel Abar. Het stuk werd in Frankrijk geregisseerd door de toneelvernieuwer Jean Villard, directeur van het Théâtre National Populaire in 1961. Het tweede theaternummer heet Chanson de la Salutiste. Het komt uit het toneelstuk Un Otage, dat in 1962 door Georges Wilson in het Théâtre de France werd geregisseerd. Oorspronkelijk is ook dit een Iers toneelstuk, The Hostage van Brendan Behan uit 1958. Het drama gaat over een gevangengezet 18-jarig lid van de IRA, de Ierse Republikeinse Verzetsgroep. In de finale zingt zijn lijk cynisch dat je je medemens moet liefhebben. De tekst van het Franse chanson is van de vertalers van Behan's eenakter, Jean Paris en Jacqueline Sundström. De beide liedjes die u achter elkaar gaat horen worden twee stemmen gezongen door Marc et André en de orchestratie is van de componist Georges Delerue. En hij dirigeert ook zelf het theaterorkest.

0: ronde. La terre est ronde. Suis au bandit à la curée, suivons notre maître Jussieu. Véritable Argus au sentier et véritable Briaret. En avant-garde à vous, messieurs. À vous, messieurs. Et puis, discrétion assurée.
1: Georges Delerue heeft niet zoveel jazz in zijn scores verwerkt, behalve wanneer de hoofdpersoon van de film iets met jazz te maken had, zoals in Tirer sur le pianiste van François Truffaut. Daarvan hebben we de muziek in 2003 gedraaid. De score Tirer sur le pianiste uit 1960 trok de aandacht van Jean-Paul Melville, een filmmaker met een notoire argwaan jegens de kracht van de filmmuziek. Voor deze grote cineast van het Franse cinema schreef Delerue dus ook een score met jazz-invloeden, maar nu omdat het een misdaadverhaal betreft. L'aîné des Verchaux. Letterlijk betekent de titel de eerste man van de familie Verchaux. Dat is ironisch bedoeld. Die man is het belangrijkste omdat hij de bodyguard is van de paterfamilias, een rijke bankier. De hoofdrol is dan ook voor Jean-Paul Belmondo. Hij speelt een vroegere paratrooper en bokser die na zijn laatste, verloren gevecht de baan aanneemt als privésecretaris annex persoonlijk beschermer van Dieudonné Verchaux, een rol van Charles Vanel. In Nederland werd de film in 1963 uitgebracht onder de titel Het einde van een gentleman. Die keurige heer was aanvankelijk de bankier Verchaux, totdat hij naar de Verenigde Staten ontsnapt op de vlucht voor de Franse belastingen. Even later verliest ook de bodyguard zijn betrouwbare imago wanneer hij op jacht gaat naar het verstopte vermogen van zijn baas. Georges Delerue componeerde een bedachtzame score bij de fraude en dubbelspelletjes. L'aîné des Verchaux is een misdaadfilm naar een roman van Georges Simenon, maar eentje met een berekenend aftasten van de gevoeligheden tussen een 30-jarige en een 70-jarige. Hier past jazzmuziek met een subtiele, ritmische scandering bij. Opmerkelijk is dat Delerue later meermalen heeft verklaard dat hij bepaald niet gelukkig was met zijn score. Jean-Pierre Melville regisseerde als een dictator en legde ook de componist zijn aanwijzingen op. Hij wilde specifiek een Americana-teneur in het hoofdthema voor de reis van de twee mannen door de Appalachen in Amerika. Een mondharmonica-thema dat de indruk moet wekken van een western, en jazzstukken die de spanning uitdrukken tussen de beide concurrenten om de macht. Dit neemt niet weg dat de soundtrack populair is geworden, vooral dankzij het singeltje van het thema Les Appalaches, dat in 1963 werd uitgebracht.

We vullen deze uitzending met vier losse thema's voor films uit de jaren 60, de tijd van de opstandige Nouvelle Vague in de Franse cinema. Om te beginnen hoort u een korte suite uit La Dénonciation, een misdaaddrama uit 1962. Onder regie van Jacques Doniol Valcroze speelt Michel Ronet een lid van de Résistance, het Franse verzet tegen de nazi's. Onder druk van de Gestapo verraadt hij mede verzetstrijders, maar na de oorlog krijgt hij verroeging dat hij als een held wordt beschouwd. Delerue componeerde een hoofdthema met een constant stuwend ritme van de brushes op de bekkens en een dwarrelend fluitthema. De gestopte trompet staat voor de verleiding van zowel het goede als het kwade. Uit 1964 stamt de komedie Un Monsieur de Compagnie van regisseur Philippe de Broca. Een man die verwend is opgevoed door zijn rijke grootvader moet zich ineens zonder geld zien te redden wanneer er geen erfenis blijkt te zijn. Als hij een grote reis onderneemt, zegt Delerue's vrolijke thema voor jazzcombo dat het wel goed zal komen. Ook in 1964 schreef Delerue de muziek bij de misdaadthriller L'Insoumis van regisseur Alain Cavalier. Alain Delon speelt de Luxemburger Thomas Flassenrood, die tijdens de Algerijnse vrijheidsstrijd deserteert uit het Franse Vreemdelingenlegioen. Zo komt hij bij een ondergrondse verzetsgroep terecht. Het thema van Delerue heet La Fête Triste. Het is geschreven voor een kleine bezetting van contrabas, piano en drums en krijgt vooral door de accordeon een melancholieke bijsmaak. De gestopte solotrompet staat voor de eenzame hoofdpersoon. L'Insoumis, dat betekent de rebel, maar de exporttitel van de film luidt The Unvanquished. Dat betekent degene die onoverwonnen is. In 1965 maakte Claude de Givray een combinatie van komedie, misdaad en drama. L'amour à la chaîne. Een Parijs meisje van 19 beleeft een rommelige liefdesaffaire en besluit daarom maar prostituee te worden. Delerue componeerde een sluipend ritmisch thema op drums en accordeon, maar onderbreekt dit door dreigende staccato-strijkers wanneer het meisje met de keerzijde van het vrije bestaan wordt geconfronteerd. U hoort de thema's uit La Dénonciation, Un Monsieur de Compagnie, L'Insoumis en L'Amour à la Chaîne uit 1965 achter elkaar.

Dit bracht ons aan het einde van het programma The Sound of Movies. Techniek Dirk Winkel, samenstelling Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. En we zijn bezig met een serie rond filmmuziek van de Amerikaanse componist Leroy Shield, oftewel Leroy Bernard Shield. Geboren in 1893 en gestorven na een arbeidzaam leven in 1962. In het komende uur muziek die hij schreef voor de korte filmpjes. Wie kent ze niet van Oliver Hardy en Stan Laurel. Films die gemaakt zijn in de periode 1931 tot 1936. De muziek is te vinden op cd's van The Bo Hunks. Een ensemble van Nederlandse muzici dat veel filmmuziek van onder andere Shield op cd heeft gezet. De eerste vier nummers heten On to the Show, Rockin' Chair, Colonial Gaieties en On a Sunny Afternoon.

0: Drunk heet dit nummer en hoe dronken kun je zijn. In The Sound of Movies luistert u naar muziek van Leroy Shield. Thema's die hij componeerde in de 30er jaren voor de bekende korte films van het duo Laurel en Hardy. Hier zijn opnieuw de Bohunks, onder leiding van Peter Steuven, met om te beginnen Love, Bassooning, We Are Just a Happy Family en If It Were Only True.
1: And if you must make a noise, make it quietly. What are you putting that cotton in your ears for?
2: Well, if I make a noise, I won't be able to hear it.

In My Canoe, Blue Blue en Effect. Zo heet het, de laatste tracks. Originele filmmuziek van de Amerikaanse componist Leroy Shield. Bij de filmpjes van Stan Laurel en Oliver Hardy. De dikke en de dunne dus. En hun stemmen waren net heel even te horen. Ik herinner me die filmpjes als de dag van gisteren. Er was een tijd dat ze wekelijks op de Nederlandse tv waren te zien. Welke beelden zouden we bij de volgende tracks kunnen bedenken? Misschien niet zo heel moeilijk. Dog Song, Let's Go, Nothing at All en It Is to Love.